0: harusnya kau yang pangkas gue bukan nih. Ini gue sakit deh kau semiru. Saya mau orientir, gue tuh bisa. Amigo del Luigi San, los dos irresponsables. Mientras Beatriz, mamá, tras 4 años, la pague cae en un día.
1: El bebé salvo pone esta mano, pues esta mano está para tu copia.
0: ¿Qué ha hecho con ti ese pendejo?
2: En die begon dan nog, daar wel.
0: Wat is die, joh?
2: Sproeg dat wagen samen zijn, hè?
1: Goed, ah, maar ten, die hele pirakkoen, was ook de naak in Puske.
0: Basta die, ja, ik weet wat. Samen, ja, de dingen die samen in Puske.
1: Aha.
0: Samen zijn er met twee, maar met twee. Geen in Puske, dan met twee. Dat nou, in de beetje gaan samen zijn, hè? Ja. Goed, hè? Die
2: komt aan het klaar,
0: middels, ja.
2: Maar je hebt een nieuwe vraag al.